flow, je zal laufen, kom maar brood te koeken op elkaar. Aha, yeah. Bereku človeka country, maar zijn als podlogi, kot moj Slovenije. Podeželje, pora.